0: jou, dan zat ze blij. Nou toch blijf bij jou, dan blijf bij mij. Pardon,
1: pardon,
0: dat moet ik weten. Dan zang die O, dan zang die A. Also heißt dat nein oder heißt dat ja. Pardon, entschuldigung, dat moet ik weten. Ich habe geglaubt, die Sache ist klar.